0: momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

such a

0: zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De fietsbrug aan de Posthofbrug bij station Berchem krijgt een nieuwe slijtlaag. De huidige kunststoflaag is versleten door veel gebruik en eerdere werken aan de afwatering. De brug is sinds 2018 belangrijk voor fietsers en pendelaars. Ze verbindt het stadscentrum met de fietssnelwegen Antwerpen-Brussel en Antwerpen-Lier. De stad heeft het bestek goedgekeurd. Nu wordt een aannemer gezocht. Wanneer de werken starten en hoeveel hinder er komt, is nog niet bekend. Automobilisten richting het USA moeten 2 weken omrijden. In de Drie Eikenstraat in Edegem starten op maandag 17 augustus nutswerken voor glasvezel. De werken duren tot vrijdag 28 augustus. De werf ligt tussen de Prins Boudewijnlaan en de brug van de E19. Ze schuift in 4 fases op richting de Prins Boudewijnlaan. Verkeer naar het USA en de Doornstraat moet omrijden via de Prins Boudewijnlaan, Groeningelei en Doornstraat. In de andere richting blijft 1 rijstrook open. Daar geldt 30 km per uur. Fietsers en voetgangers kunnen door. De bussen blijven alle haltes bedienen. Morgen, dinsdag, wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig met veel bewolking en enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Woensdag blijft het buiig, al zijn er tussendoor ook droge periodes en enkele opklaringen. Opnieuw wordt het maximaal 22 graden. Donderdag wordt het droger en wisselen wolken en zonnige periodes elkaar af. De temperatuur verandert nauwelijks en bereikt opnieuw ongeveer 22 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot ongeveer 14 à 17 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

Jeanke, ik zin toch was hij. Och, wat een raas zeg. Ik zin kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik wil begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend? Hé?

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het wandelpad in natuurgebied Noezegoed in Borsbeek is afgesloten. Door de aanhoudende droogte kunnen takken van populieren afbleken en op het pad vallen. Volgens districtsburgemeester Walter Kieboms hebben de bomen zwaar te lijden. De stad Antwerpen en Kempens Landschap bekijken wat er moet gebeuren. Aan beide ingangen hangen politielinten. Het pad kan niet volledig worden afgesloten. Kieboms vraagt wandelaars om het verbod te respecteren voor hun eigen veiligheid. Ook in Deurne en Lier werden eerder paden afgesloten door gevaarlijke bomen. Conda Cum Vivit lokte tijdens het Moederdagweekend ruim 4000 bezoekers naar Contig. De vierde editie van het middeleeuws kampement kreeg ook zo'n 200 reenactors over de vloer. Bezoekers zagen steekspelen, zwaardgevechten, bijlwerpen, boogschieten, oude ambachten en een middeleeuws poppenspel. De droogte zorgde wel voor problemen. De buguurtwedstrijd met harnasvechten werd geschrapt. Door de hitte was dat te zwaar. Groepen uit Frankrijk en Italië bleven ook thuis door bosbrandgevaar. Morgen, dinsdag, wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig met veel bewolking en enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Woensdag blijft het buiig, al zijn er tussendoor ook droge periodes en enkele opklaringen. Opnieuw wordt het maximaal 22 graden. Donderdag wordt het droger en wisselen wolken en zonnige periodes elkaar af. De temperatuur verandert nauwelijks en bereikt opnieuw ongeveer 22 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot ongeveer 14 à 17 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De zomer en feesten in de gemeente Hove op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus. Dit is het programma voor vrijdag 28 augustus. Om 16 uur in de namiddag start zomer en feesten, braderij, kermis en shopping en sprookjesvertellingen en straatanimatie. Om 17.45 uur is er de Chinese leeuwendans en harmonieorkest Sint-Laureis. 19.45 uur het concert van de harmonie en een optreden van de Jammers. Op vrijdag zijn er op twee podia optredens op het Sint-Laureisplein. Is er Rafa, Soulshine, Modest, DJ Ruben van Gucht en DJ Dino. Op de Butchers Stage is er Afterwork, Viertakt, Willy Sommers, DJ Wout en DJ Livado. Alle info vind je via www.hove.be/zomerentfeesten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidland.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Wil je meer te weten komen over vleermuizen en hun leefomgeving? Kom op zaterdag 29 augustus deelnemen aan een avondwandeling in Fort 5 in Edegem. Tijdens die activiteit ontdekken bezoekers welke soorten er in het reservaat leven en waarom het gebied belangrijk is voor de dieren. Na een korte uitleg trekken de deelnemers met baddetectoren en zaklampen het fort in om op zoek te gaan naar jagende vleermuizen. De rondleiding start om 20 uur in de bioklas van Fort 5 via de ingang aan de Fort 5-straat in Edegem. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dat kan via stappers.wim@gmail.com. Dat is stappers.wim@gmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: lemonade.
1: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De fietsbrug aan de Posthofbrug bij station Berchem krijgt een nieuwe slijtlaag. De huidige kunststoflaag is versleten door veel gebruik en eerdere werken aan de afwatering. De brug is sinds 2018 belangrijk voor fietsers en pendelaars. Ze verbindt het stadscentrum met de fietssnelwegen Antwerpen-Brussel en Antwerpen-Lier. De stad heeft het bestek goedgekeurd. Nu wordt een aannemer gezocht. Wanneer de werken starten en hoeveel hinder er komt, is nog niet bekend.
6: Automobilisten richting het USA moeten 2 weken omrijden. In de Drie Eikenstraat in Edegem starten op maandag 17 augustus nutswerken voor glasvezel. De werken duren tot vrijdag 28 augustus. De werf ligt tussen de Prins Boudewijnlaan en de brug van de E19. Ze schuift in 4 fases op richting de Prins Boudewijnlaan. Verkeer naar het USA en de Doornstraat moet omrijden via de Prins Boudewijnlaan, Groeningelei en Doornstraat. In de andere richting blijft 1 rijstrook open. Daar geldt 30 km per uur. Fietsers en voetgangers kunnen door. De bussen blijven alle haltes bedienen.
5: Morgen, dinsdag, wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig met veel bewolking en enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Woensdag blijft het buiig, al zijn er tussendoor ook droge periodes en enkele opklaringen. Opnieuw wordt het maximaal 22 graden. Donderdag wordt het droger en wisselen wolken en zonnige periodes elkaar af. De temperatuur verandert nauwelijks en bereikt opnieuw ongeveer 22 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot ongeveer 14 à 17 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Fort Bom, op zaterdag 5 en zondag 6 september in Mortsel. Fort Bom is het theater en familiefestival door jong en oud in het Groene Fort 4. Tijdens Fort Bom geniet je van theater, muziek, circus, spel en avontuur. Voor één weekend toveren we het fort om tot een magische en bruisende locatie. Voor theater- en verhalenliefhebbers, voor jonge durvers en dromers en voor wereldverbeteraars en dansers. Locatie, Fort 4, ingang Fortstraat 100 of Neerhoevelaan 5052 te Mortsel. De toegang is gratis. Het evenement is cashvrij. Voor meer details bekijk het lokaal bestuur Mortsel-Fortbom. Ook de gedetailleerde activiteitenpagina van Mortsel of via het overzicht van de jaarmarkt in Mortsel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons zeker weten via studio aan radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op maandag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Goed gekregen en Monkey Pussy organiseren op zondag 23 augustus een giga-rommelmarkt op het terrein langs het Aziadok en de Westkaai te Antwerpen. Met een oppervlakte van 10.000 vierkante meter hebben we plek voor plusminus 1,5 kilometer aan unieke rommelmarktstandjes. De toegang voor de bezoekers is natuurlijk gratis. Zowel de gegeerde en ongefilterde zoldertjes van buurtbewoners als de betere antiek, vintage en curiosa zijn aanwezig. En ook de hobbyliefhebber, platenboeren en fashionista's komen aan hun trekken. Zondag 23 augustus van 9 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds aan het Aziadok en de Westkaai in Antwerpen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De fietsbrug aan de Posthofbrug bij station Berchem krijgt een nieuwe slijtlaag. De huidige kunststoflaag is versleten door veel gebruik en eerdere werken aan de afwatering. De brug is sinds 2018 belangrijk voor fietsers en pendelaars. Ze verbindt het stadscentrum met de fietssnelwegen Antwerpen-Brussel en Antwerpen-Lier. De stad heeft het bestek goedgekeurd. Nu wordt een aannemer gezocht. Wanneer de werken starten en hoeveel hinder er komt, is nog niet bekend.
5: Automobilisten richting het USA moeten 2 weken omrijden. In de Drie Eikenstraat in Edegem starten op maandag 17 augustus nutswerken voor glasvezel. De werken duren tot vrijdag 28 augustus. De werf ligt tussen de Prins Boudewijnlaan en de brug van de E19. Ze schuift in 4 fases op richting de Prins Boudewijnlaan. Verkeer naar het USA en de Doornstraat moet omrijden via de Prins Boudewijnlaan, Groeningelei en Doornstraat. In de andere richting blijft 1 rijstrook open. Daar geldt 30 km per uur. Fietsers en voetgangers kunnen door. De bussen blijven alle haltes bedienen.
4: Morgen, dinsdag, wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig met veel bewolking en enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Woensdag blijft het buiig, al zijn er tussendoor ook droge periodes en enkele opklaringen. Opnieuw wordt het maximaal 22 graden. Donderdag wordt het droger en wisselen wolken en zonnige periodes elkaar af. De temperatuur verandert nauwelijks en bereikt opnieuw ongeveer 22 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot ongeveer 14 à 17 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 19 september organiseert Team Stino de nazomerbar op domein De Locht in Duffel. Nog één keer samen genieten van een lange namiddag en avond. De zomer wat rekken en ze daarna in stijl afsluiten. Verwacht je aan foodtrucks, drinks en DJ's een gezellige nazomersfeer. En voor de kleinsten voorzien we kinderanimatie en een springkasteel. Daarnaast is er ook een cuptoernooi. De opbrengst gaat integraal naar Kom op tegen kanker. De nazomerbar op zaterdag 19 september van 14 uur in de namiddag tot 1 uur 's nachts. Domein De Locht, Lierse Steenweg 44, te Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.
3: Het

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op maandag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Ben je klaar om weer in het avontuur te duiken? Op zondag 6 september trekken we opnieuw het Fort van Konings ooit in voor de offroaddag van het jaar. Bereid je voor op spectaculaire 4x4 routes, modderpret zonder grenzen, gezelligheid, lekker eten en drinken en een sfeer die je alleen hier vindt. En natuurlijk gratis inkom voor alle bezoekers. Of je nu komt rijden, kijken of genieten, je hoort er gewoon bij. Tot dan en vergeet je Mudsmile niet. Afspraak zondag 6 september voor de 4x4 happening in het Fort van Koningsoord Donderheide vanaf 10 uur 's morgens. Meer info vind je via www.4x4clubantwerpen.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het wandelpad in natuurgebied Noezegoed in Borsbeek is afgesloten. Door de aanhoudende droogte kunnen takken van populieren afbleken en op het pad vallen. Volgens districtburgemeester Walter Kieboms hebben de bomen zwaar te lijden. De stad Antwerpen en Kempens Landschap bekijken wat er moet gebeuren. Aan beide ingangen hangen politielinten. Het pad kan niet volledig worden afgesloten. Kieboms vraagt wandelaars om het verbod te respecteren voor hun eigen veiligheid. Ook in Deurne en Lier werden eerder paden afgesloten door gevaarlijke bomen. Conda Cum Vivit lokte tijdens het Moederdagweekend ruim 4000 bezoekers naar Kontich. De vierde editie van het middeleeuws kampement kreeg ook zo'n 200 reenactors over de vloer. Bezoekers zagen steekspelen, zwaardgevechten, bijlwerpen, boogschieten, oude ambachten en een middeleeuws poppenspel. De droogte zorgde wel voor problemen. De buurtwedstrijd met harnasvechten werd geschrapt. Door de hitte was dat te zwaar. Groepen uit Frankrijk en Italië bleven ook thuis door bosbrandgevaar.
5: Morgen, dinsdag, wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig met veel bewolking en enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Woensdag blijft het buiig, al zijn er tussendoor ook droge periodes en enkele opklaringen. Opnieuw wordt het maximaal 22 graden. Donderdag wordt het droger en wisselen wolken en zonnige periodes elkaar af. De temperatuur verandert nauwelijks en bereikt opnieuw ongeveer 22 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot ongeveer 14 à 17 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Disco.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: 4 mei met 10 jaar Sneppenbos Boeghout. Op zaterdag 29 augustus viert Boeghout het 10-jarig bestaan van Sportpark Sneppenbos. Van 10 uur 's morgens tot 16 uur in de namiddag is iedereen gratis welkom voor een dag vol sportplezier en ontmoeting. Probeer nieuwe sporten uit tijdens de gratis initiaties van verschillende sportclubs. Ontdek het aanbod van de lokale sportverenigingen op de verenigingenmarkt. Kinderen kunnen zich uitleven op de springkastelen. Ondertussen kan je ook supporteren voor de Boeghoutse voetbalploegen tijdens de wedstrijden van Boeghout Bekert. Sporthal Sneppenbos vind je aan de Vrentse Steenweg 224. Te Boeghout. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Voor al wie benieuwd is naar de geschiedenis van Edegem, kan op zondag 23 augustus aansluiten bij een begeleide erfgoedwandeling door het oude dorpscentrum. De gidsen vertellen onderweg hoe de gemeente door de eeuwen heen veranderde en laten bezoekers kennis maken met gebouwen en plekken die vandaag verdwenen zijn. Zo ontdekken deelnemers dat Edegem vroeger Adogem heette. Ook het verhaal van het eeuwenoude godsgasthuis en de oudste kapel van Edegem komen uitgebreid aan bod. Deelnemers kunnen gewoon aansluiten op zondag 23 augustus aan het oude gemeentehuis aan het gemeenteplein te Edegem. De rondleiding start om 14 uur in de namiddag. De deelnameprijs bedraagt 1 euro. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De fietsbrug aan de Posthofbrug bij station Berchem krijgt een nieuwe slijtlaag. De huidige kunststoflaag is versleten door veel gebruik en eerdere werken aan de afwatering. De brug is sinds 2018 belangrijk voor fietsers en pendelaars. Ze verbindt het stadscentrum met de fietssnelwegen Antwerpen-Brussel en Antwerpen-Lier. De stad heeft het bestek goedgekeurd. Nu wordt een aannemer gezocht. Wanneer de werken starten en hoeveel hinder er komt, is nog niet bekend. Automobilisten richting het USA moeten 2 weken omrijden. In de Drie Eikenstraat in Edegem starten op maandag 17 augustus nutswerken voor glasvezel. De werken duren tot vrijdag 28 augustus. De werf ligt tussen de Prins Boudewijnlaan en de brug van de E19. Ze schuift in 4 fases op richting de Prins Boudewijnlaan. Verkeer naar het USA en de Doornstraat moet omrijden via de Prins Boudewijnlaan, Groeningelei en Doornstraat. In de andere richting blijft 1 rijstrook open. Daar geldt 30 km per uur. Fietsers en voetgangers kunnen door. De bussen blijven alle haltes bedienen. Morgen, dinsdag, wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig met veel bewolking en enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Woensdag blijft het buiig, al zijn er tussendoor ook droge periodes en enkele opklaringen. Opnieuw wordt het maximaal 22 graden. Donderdag wordt het droger en wisselen wolken en zonnige periodes elkaar af. De temperatuur verandert nauwelijks en bereikt opnieuw ongeveer 22 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot ongeveer 14 à 17 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Niels de Kaster en Sarah de Smet starten op 17 september een nieuw seizoen concerten in Zaal da Capo aan de Linsensteenweg 1 te Hoven. Met een flinke dosis Americana, blues, jazz, folk en country. Eén akkoord, twee keer zes snaren, nee, drie, twee stemmen, één bass, één pedalsteel en een paar brushes. Meer hebben Niels de Kaster en Sarah de Smet niet nodig om de toon te zetten. Het hadden de Appalachen kunnen zijn, maar evengoed het terras van een café in de Vlaamse Ardennen. Het werd Zaal da Capo in Hoven en dit op donderdag 17 september om 20:15 s'avonds. Tickets kan je krijgen via de webshop of bij de dienstvrije tijd van de gemeente Hoven. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Fortbom, op zaterdag 5 en zondag 6 september in Mortsel. Fortbom is het theater- en familiefestival door jong en oud in het Groene Fort 4. Tijdens Fortbom geniet je van theater, muziek, circus, spel en avontuur. Voor één weekend toveren we het fort om tot een magische en bruisende locatie. Voor theater- en verhalenliefhebbers, voor jonge durvers en dromers en voor wereldverbeteraars en dansers. Locatie, Fort 4, ingang Fortstraat 100 of Neerhoevelaan 5052 te Mortsel. De toegang is gratis. Het evenement is cashvrij. Voor meer details bekijk het lokaal bestuur Mortsel-Fortbom. Ook de gedetailleerde activiteitenpagina van Mortsel of via het overzicht van de jaarmarkt in Mortsel. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons zeker weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: De fietsbrug aan de Posthofbrug bij station Berchem krijgt een nieuwe slijtlaag. De huidige kunststoflaag is versleten door veel gebruik en eerdere werken aan de afwatering. De brug is sinds 2018 belangrijk voor fietsers en pendelaars. Ze verbindt het stadscentrum met de fietssnelwegen Antwerpen-Brussel en Antwerpen-Lier. De stad heeft het bestek goedgekeurd. Nu wordt een aannemer gezocht. Wanneer de werken starten en hoeveel hinder er komt, is nog niet bekend.
5: Automobilisten richting het USA moeten 2 weken omrijden. In de Drie Eikenstraat in Edegem starten op maandag 17 augustus nutswerken voor glasvezel. De werken duren tot vrijdag 28 augustus. De werf ligt tussen de Prins Boudewijnlaan en de brug van de E19. Ze schuift in 4 fases op richting de Prins Boudewijnlaan. Verkeer naar het USA en de Doornstraat moet omrijden via de Prins Boudewijnlaan, Groeningelei en Doornstraat. In de andere richting blijft 1 rijstrook open. Daar geldt 30 km per uur. Fietsers en voetgangers kunnen door. De bussen blijven alle haltes bedienen.
4: Morgen, dinsdag, wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig met veel bewolking en enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Woensdag blijft het buiig, al zijn er tussendoor ook droge periodes en enkele opklaringen. Opnieuw wordt het maximaal 22 graden. Donderdag wordt het droger en wisselen wolken en zonnige periodes elkaar af. De temperatuur verandert nauwelijks en bereikt opnieuw ongeveer 22 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot ongeveer 14 à 17 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radio

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zet zondag 30 augustus met stip in je agenda, want we sluiten de zomer af met een knaller van een familiedag. Een dag van de Bornemnaar in domein Breven aan de Brevendreef 56B te Bornem. En dit van 13 uur 's middags tot 20 uur 's avonds. Een dag vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. En dit met maar liefst 4 top acts op het podium. 13 uur 45, Mega Mindy. 15 uur, Belle PRS. Om 17 uur, Truphonic featuring Sandrine. En om 19 uur, Reggie. Geniet van lekker eten, frisse drankjes, knotsgekke animatie en neem een duik in het openluchtzwembad. En terwijl je feest, steun je tegelijk de Bornemse verenigingen. Dus mis dit niet. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op maandag.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: Universiteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Radio Zuidrand.
2: Zeven uur liep de apotheek binnen, want

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Radioamateurs, opgelet, maak je kofferbak klaar. Op zaterdag 29 augustus is het weer tijd voor de gezellige kofferbakverkoop van de Lierse radioamateurs. Heb je zendapparatuur, ontvangers, antennes, meettoestellen, onderdelen of andere radiospullen die je niet meer gebruikt, breng ze mee en geef ze een nieuwe eigenaar. Zaterdag 29 augustus vanaf 12 uur 's middags aan de Fortweg 24 te Lier. Kom snuisteren tussen interessante toestellen en ontmoet andere radioamateurs. Kofferbakverkoop in het Fort van Lier. Bij lid van een club of een vereniging heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het wandelpad in natuurgebied Noezegoed in Borsbeek is afgesloten. Door de aanhoudende droogte kunnen takken van populieren afbleken en op het pad vallen. Volgens districtsburgemeester Walter Kieboms hebben de bomen zwaar te lijden. De stad Antwerpen en Kempens Landschap bekijken wat er moet gebeuren. Aan beide ingangen hangen politielinten. Het pad

0: kan niet volledig worden afgesloten. Kieboms vraagt wandelaars om het verbod te respecteren voor hun eigen veiligheid. Ook in Deurne en Lier werden eerder paden afgesloten door gevaarlijke bomen. Conda Cum Vivit lokte tijdens het Moederdagweekend ruim 4000 bezoekers naar Contich. De vierde editie van het middeleeuws kampement kreeg ook zo'n 200 reenactors over de vloer. Bezoekers zagen steekspelen, zwaardgevechten, bijlwerpen, boogschieten, oude ambachten en een middeleeuws poppenspel. De droogte zorgde wel voor problemen. De buurtwedstrijd met harnasvechten werd geschrapt. Door de hitte was dat te zwaar. Groepen uit Frankrijk en Italië bleven ook thuis door bosbrandgevaar. Morgen, dinsdag, wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig met veel bewolking en enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Woensdag blijft het buiig, al zijn er tussendoor ook droge periodes en enkele opklaringen. Opnieuw wordt het maximaal 22 graden. Donderdag wordt het droger en wisselen wolken en zonnige periodes elkaar af. De temperatuur verandert nauwelijks en bereikt opnieuw ongeveer 22 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot ongeveer 14 à 17 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Heemkring Duffel organiseert op 29 augustus een gratis bezoek aan het erfgoedmuseum van onze buren, Heemkundige Kring Lint. Ervaren gidsen begeleiden ons doorheen de Ambachtstraat, waar alle thema's van het vroegere dagelijkse leven aan bod komen. Ook het museumdeel De Ploeg komt aan bod. Dus op 29 augustus om 14 uur in de namiddag aan de Koning Albertstraat 43 te Lint. Inschrijven is noodzakelijk en kan bij Karel de Belder op het nummer 0485 60 81 84 of via karel.de.belder21@gmail.com. Het kan ook nog via Roger Hermans op het nummer 0479 97 33 44 of via hermansroger@scarlet.be en ook nog via het contactformulier op de website van heemkringduffel.org. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat dat ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

jaarpubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten. Een speelse ronde met hindernissen. Een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De fietsbrug aan de Posthofbrug bij station Berchem krijgt een nieuwe slijtlaag. De huidige kunststoflaag is versleten door veel gebruik en eerdere werken aan de afwatering. De brug is sinds 2018 belangrijk voor fietsers en pendelaars. Ze verbindt het stadscentrum met de fietssnelwegen Antwerpen-Brussel en Antwerpen-Lier. De stad heeft het bestek goedgekeurd. Nu wordt een aannemer gezocht. Wanneer de werken starten en hoeveel hinder er komt, is nog niet bekend. Automobilisten richting het USA moeten 2 weken omrijden. In de Drie Eikenstraat in Edegem starten op maandag 17 augustus nutswerken voor glasvezel. De werken duren tot vrijdag 28 augustus. De werf ligt tussen de Prins Boudewijnlaan en de brug van de E19. Ze schuift in 4 fases op richting de Prins Boudewijnlaan. Verkeer naar het USA en de Doornstraat moet omrijden via de Prins Boudewijnlaan.

0: Groeningelei en Dorenstraat. In de andere richting blijft één rijstrok open. Daar geldt 30 km per uur. Fietsers en voetgangers kunnen door. De bussen blijven alle haltes bedienen. Morgen, dinsdag, wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig met veel bewolking en enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Woensdag blijft het buiig, al zijn er tussendoor ook droge periodes en enkele opklaringen. Opnieuw wordt het maximaal 22 graden. Donderdag wordt het droger en wisselen wolken en zonnige periodes elkaar af. De temperatuur verandert nauwelijks en bereikt opnieuw ongeveer 22 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot ongeveer 14 à 17 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wil je meer te weten komen over vleermuizen en hun leefomgeving? Kom op zaterdag 29 augustus deelnemen aan een avondwandeling in Fort 5 in Edegem. Tijdens die activiteit ontdekken bezoekers welke soorten er in het reservaat leven en waarom het gebied belangrijk is voor de dieren. Na een korte uitleg trekken de deelnemers met baddetectoren en zaklampen het fort in om op zoek te gaan naar jagende vleermuizen. De rondleiding start om 20 uur in de bioklas van Fort 5 via de ingang aan de Fort 5-straat in Edegem. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dat kan via stappers.wim@gmail.com. Dat is stappers.wim@gmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.
2: Het is diep in.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Goed gekregen en Monkey Pussy organiseren op zondag 23 augustus een gigarommelmarkt op het terrein langs het Aziadok en de Westkaai te Antwerpen. Met een oppervlakte van 10.000 vierkante meter hebben we plek voor plusminus 1,5 kilometer aan unieke rommelmarktstandjes. De toegang voor de bezoekers is natuurlijk gratis. Zowel de gegeerde en ongefilterde zoldertjes van buurtbewoners als de betere antiek, vintage en curiosa zijn aanwezig. En ook de hobbyliefhebber, platenboeren en fashionistas komen aan hun trekken. Zondag 23 augustus van 9 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds aan het Aziadok en de Westkaai in Antwerpen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De fietsbrug aan de Posthofbrug bij station Berchem krijgt een nieuwe slijtlaag. De huidige kunststoflaag is versleten door veel gebruik en eerdere werken aan de afwatering. De brug is sinds 2018 belangrijk voor fietsers en pendelaars. Ze verbindt het stadscentrum met de fietssnelwegen Antwerpen-Brussel en Antwerpen-Lier. De stad heeft het bestek goedgekeurd. Nu wordt een aannemer gezocht. Wanneer de werken starten en hoeveel hinder er komt, is nog niet bekend.
5: Automobilisten richting het USA moeten 2 weken omrijden. In de Drie Eikenstraat in Edegem starten op maandag 17 augustus nutswerken voor glasvezel. De werken duren tot vrijdag 28 augustus. De werf ligt tussen de Prins Boudewijnlaan en de brug van de E19. Ze schuift in 4 fases op richting de Prins Boudewijnlaan. Verkeer naar het USA en de Doornstraat moet omrijden via de Prins Boudewijnlaan, Groeningelei en Doornstraat. In de andere richting blijft 1 rijstrook open. Daar geldt 30 km per uur. Fietsers en voetgangers kunnen door. De bussen blijven alle haltes bedienen.
4: Morgen, dinsdag, wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig met veel bewolking en enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Woensdag blijft het buiig, al zijn er tussendoor ook droge periodes en enkele opklaringen. Opnieuw wordt het maximaal 22 graden. Donderdag wordt het droger en wisselen wolken en zonnige periodes elkaar af. De temperatuur verandert nauwelijks en bereikt opnieuw ongeveer 22 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot ongeveer 14 à 17 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Op zaterdag 5 september verandert Deurne Dorp in een openluchtpodium tijdens Wondering. Op maar liefst 14 locaties geniet je van gratis theater, muziek, verwondering, verbazing en onverwachte ontmoetingen. Met spectaculaire voorstellingen van artiesten en gezelschappen uit binnen- en buitenland. Ontdek het volledige programma en alle locaties via www.deurne.be/wondering. Dat is www.deurne.be/wondering. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

reclamepubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.
3: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ben je klaar om weer in het avontuur te duiken? Op zondag 6 september trekken we opnieuw het Fort van Konings ooit in voor de offroaddag van het jaar. Bereid je voor op spectaculaire 4x4 routes, modderpret zonder grenzen, gezelligheid, lekker eten en drinken en een sfeer die je alleen hier vindt. En natuurlijk gratis inkom voor alle bezoekers. Of je nu komt rijden, kijken of genieten, je hoort er gewoon bij. Tot dan en vergeet je Mudsmile niet. Afspraak zondag 6 september voor de 4x4 happening in het Fort van Koningsoord Donderheide vanaf 10 uur 's morgens. Meer info vind je via www.4x4clubantwerpen.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het wandelpad in natuurgebied Noezegoed in Borsbeek is afgesloten. Door de aanhoudende droogte kunnen takken van populieren afbleken en op het pad vallen. Volgens districtburgemeester Walter Kieboms hebben de bomen zwaar te lijden. De stad Antwerpen en Kempens Landschap bekijken wat er moet gebeuren. Aan beide ingangen hangen politielinten. Het pad kan niet volledig worden afgesloten. Kieboms vraagt wandelaars om het verbod te respecteren voor hun eigen veiligheid. Ook in Deurne en Lier werden eerder paden afgesloten door gevaarlijke bomen. Conda Cum Vivit lokte tijdens het Moederdagweekend ruim 4000 bezoekers naar Kontich. De vierde editie van het middeleeuws kampement kreeg ook zo'n 200 reenactors over de vloer. Bezoekers zagen steekspelen, zwaar

0: paardgevechten, bijlwerpen, boogschieten, oude ambachten en een middeleeuws poppenspel. De droogte zorgde wel voor problemen. De bugurtwedstrijd met harnasvechten werd geschrapt. Door de hitte was dat te zwaar. Groepen uit Frankrijk en Italië bleven ook thuis door bosbrandgevaar. Morgen, dinsdag, wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig met veel bewolking en enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Woensdag blijft het buiig, al zijn er tussendoor ook droge periodes en enkele opklaringen. Opnieuw wordt het maximaal 22 graden. Donderdag wordt het droger en wisselen wolken en zonnige periodes elkaar af. De temperatuur verandert nauwelijks en bereikt opnieuw ongeveer 22 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot ongeveer 14 à 17 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. New truck, big

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Voor al wie benieuwd is naar de geschiedenis van Edegem, kan op zondag 23 augustus aansluiten bij een begeleide erfgoedwandeling door het oude dorpscentrum. De gidsen vertellen onderweg hoe de gemeente door de eeuwen heen veranderde en laten bezoekers kennis maken met gebouwen en plekken die vandaag verdwenen zijn. Zo ontdekken deelnemers dat Edegem vroeger Adogem heette. Ook het verhaal van het eeuwenoude godsgasthuis en de oudste kapel van Edegem komen uitgebreid aan bod. Deelnemers kunnen gewoon aansluiten op zondag 23 augustus aan het oude gemeentehuis aan het gemeenteplein te Edegem. De rondleiding start om 14 uur in de namiddag. De deelnameprijs bedraagt 1 euro. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Radio Zuidrand.

0: I'm a fireball.
1: Radio Zuidrand, agenda.
2: 4 mei met 10 jaar Snippenbos Boeghout. Op zaterdag 29 augustus viert Boeghout het 10-jarig bestaan van Sportpark Snippenbos. Van 10 uur 's morgens tot 16 uur in de namiddag is iedereen gratis welkom voor een dag vol sportplezier en ontmoeting. Probeer nieuwe sporten uit tijdens de gratis initiaties van verschillende sportclubs. Ontdek het aanbod van de lokale sportverenigingen op de verenigingenmarkt. Kinderen kunnen zich uitleven op de springkastelen. Ondertussen kan je ook supporteren voor de Boeghoutse voetbalploegen tijdens de wedstrijden van Boeghout Bekert. Sporthal Snippenbos vind je aan de Vrentse Steenweg 224 te Boeghout. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De fietsbrug aan de Posthofbrug bij station Berchem krijgt een nieuwe slijtlaag. De huidige kunststoflaag is versleten door veel gebruik en eerdere werken aan de afwatering. De brug is sinds 2018 belangrijk voor fietsers en pendelaars. Ze verbindt het stadscentrum met de fietssnelwegen Antwerpen-Brussel en Antwerpen-Lier. De stad heeft het bestek goedgekeurd. Nu wordt een aannemer gezocht. Wanneer de werken starten en hoeveel hinder er komt, is nog niet bekend. Automobilisten richting het USA moeten 2 weken omrijden. In de Drie Eikenstraat in Edegem starten op maandag 17 augustus nutswerken voor glasvezel. De werken duren tot vrijdag 28 augustus. De werf ligt tussen de Prins Boudewijnlaan en de brug van de E19. Ze schuift in 4 fases op richting de Prins Boudewijnlaan. Verkeer naar het USA en de Doornstraat moet omrijden via de Prins Boudewijnlaan, Groeningelei en Doornstraat. In de andere richting blijft 1 rijstrook open. Daar geldt 30 km per uur. Fietsers en voetgangers kunnen door. De bussen blijven alle haltes bedienen. Morgen, dinsdag, wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig met veel bewolking en enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Woensdag blijft het buiig, al zijn er tussendoor ook droge periodes en enkele opklaringen. Opnieuw wordt het maximaal 22 graden. Donderdag wordt het droger en wisselen wolken en zonnige periodes elkaar af. De temperatuur verandert nauwelijks en bereikt opnieuw ongeveer 22 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot ongeveer 14 à 17 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De Scouts Quiz. Een quiz voor ieder wat wilt. Steun de Scouts en kom mee quizzen. Op zaterdag 12 september at Scoutslokaal Boeghout. Van Kolenstraat 16A. De ingang via het Georges van Raamdonkpark te Boeghout. 4 tot 6 spelers per ploeg. Start van de quiz stipt om 20:00 s'avonds. Een quiz voor 9 tot 99-jarigen. Inschrijven is €25 per ploeg. Vanaf 19:00 s'avonds staan we daar voor jullie klaar. Je ploeg inschrijven doe je via quiz@scoutsboeghout.be met de nodige gegevens, waaronder de naam van je ploeg, de naam van de ploegverantwoordelijke en het telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
3: Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Fort Bom, op zaterdag 5 en zondag 6 september in Mortsel. Fort Bom is het theater en familiefestival door jong en oud in het Groene Fort 4. Tijdens Fort Bom geniet je van theater, muziek, circus, spel en avontuur. Voor één weekend toveren we het fort om tot een magische en bruisende locatie. Voor theater- en verhalenliefhebbers, voor jonge durvers en dromers en voor wereldverbeteraars en dansers. Locatie, Fort 4. Ingang Fortstraat 100 of Neerhoevelaan 5052 te Mortsel. De toegang is gratis. Het evenement is cashvrij. Voor meer details bekijk het lokaal bestuur Mortsel-Fortbom. Ook de gedetailleerde activiteitenpagina van Mortsel of via het overzicht van de jaarmarkt in Mortsel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons zeker weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De fietsbrug aan de Posthofbrug bij station Berchem krijgt een nieuwe slijtlaag. De huidige kunststoflaag is versleten door veel gebruik en eerdere werken aan de afwatering. De brug is sinds 2018 belangrijk voor fietsers en pendelaars. Ze verbindt het stadscentrum met de fietssnelwegen Antwerpen-Brussel en Antwerpen-Lier. De stad heeft het bestek goedgekeurd. Nu wordt een aannemer gezocht. Wanneer de werken starten en hoeveel hinder er komt, is nog niet bekend.
5: Automobilisten richting het USA moeten 2 weken omrijden. In de Drie Eikenstraat in Edegem starten op maandag 17 augustus nutswerken voor glasvezel. De werken duren tot vrijdag 28 augustus. De werf ligt tussen de Prins Boudewijnlaan en de brug van de E19. Ze schuift in 4 fases op richting de Prins Boudewijnlaan. Verkeer naar het USA en de Doornstraat moet omrijden via de Prins Boudewijnlaan, Groeningelei en Doornstraat. In de andere richting blijft 1 rijstrook open. Daar geldt 30 km per uur. Fietsers en voetgangers kunnen door. De bussen blijven alle haltes bedienen.
4: Morgen, dinsdag, wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig met veel bewolking en enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Woensdag blijft het buiig, al zijn er tussendoor ook droge periodes en enkele opklaringen. Opnieuw wordt het maximaal 22 graden. Donderdag wordt het droger en wisselen wolken en zonnige periodes elkaar af. De temperatuur verandert nauwelijks en bereikt opnieuw ongeveer 22 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot ongeveer 14 à 17 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Wil je meer te weten komen over vleermuizen en hun leefomgeving? Kom op zaterdag 29 augustus deelnemen aan een avondwandeling in Fort 5 in Edegem. Tijdens die activiteit ontdekken bezoekers welke soorten er in het reservaat leven en waarom het gebied belangrijk is voor de dieren. Na een korte uitleg trekken de deelnemers met baddetectoren en zaklampen het fort in om op zoek te gaan naar jagende vleermuizen. De rondleiding start om 20 uur in de bioklas van Fort 5 via de ingang aan de Fort 5-straat in Edegem. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dat kan via stappers.wim@gmail.com. Dat is stappers.wim@gmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten. Een speelse ronde met hindernissen. Een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, De Nuil heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie De Nuil, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.
1: 70s at 7.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: drankje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: The names have been changed to protect the innocent.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.